Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, dames en heren. Dank u wel, uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goede zin. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goede zin. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.